0: FM ko ketesiet ne indoi eng boriet ab Kalenjin.
1: Niko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandab tai eng emenyo, Emo FM.